gevangen en geketen, lig ik hier op mijn bed. Elke dag weer opstaan, met het gevoel dat ik het niet red. Mijn gebeden lijken nutteloos, ze worden niet verhoord.

Ben al gewend aan deze Libby broer, want ik sliep al weinig tijden voor andere tijden. Alsjeblieft werken voor, zeg het door. Ik heb het gezien, je hebt het echt gehoord. Nu gaat mijn tel op vliegstand, want ik word echt gestoord.

0: Het is 6:00. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was. Die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.
3: Die maar voor u.
4: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Benesica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franschepanenstraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Senobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Senobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Senobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Senobia Safes. Better safe than sorry.

Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.

Stay in the wake up call on B104 Radio. Zuri Pop winner is goed genoeg bevonden voor de Jojen Avung Award. Rodney Deekmans vertolking. Yes, in consensie. Het is 15 na 6. En zo ook former champion on our B104 Top 10 Hitlist 2024. Muziekproject van de hand van Lady Gaga en Bruno Mars. Zij with Smile. 15 à 6 geweest. Het eerste kwartiertje zit erop, je raadt het wel eens. Smooth Dreams, B104 Radio als dromervertaler. Op deze 13e oktoberdag 2026 in Iwer Droom. Een zoren en zo ook eenmaal op een behoorlijke hoogte. De droom over hoogtevrees. Een toren in je droom staat voor hoge verwachtingen en aspiraties. Als je van een toren naar beneden kijkt, dan suggereert dit je vermeende superioriteit over anderen. Je zou leven, althans, je zou leven een opgeblazen ego kunnen hebben. En een watertoren suggereert dat je je emoties opkropt. Je bent niet in staat jouw gevoelens onder woorden te brengen, in het bijzonder in de liefde. Een alternatieve uitleg is dat deze droom duidt op een vals gevoel van veiligheid. Als je een toren beklimt, wijst dit op een zoektocht naar spiritualiteit en onbewuste gedachten die naar de oppervlakte kunnen drijven. En de hoogtevreesdroom? Dromen over hoogtevrees kunnen ook door mensen zonder hoogtevrees worden gedroomd. Deze dromen hebben natuurlijk geen letterlijke betekenis. Net als alle andere dromen. In plaats daarvan symboliseren ze het overbruggen van grote afstanden van boven naar beneden. Smooth dreams on Tuesday morning. It's B104 Radio, your smooth FM. Dromen over een toren en dromen over hoogtevrees. 17 na 6, 17 over 6. Rechter half 7 in de show. It's the wake up call on B104 Radio. The hottest tune.

0: Number one's for Olivia Rodrigo. This one, The Cure. Met Stupid Song, als ook Honeybee. Het is 4 voor half 7. Good morning and wonderful Tuesday.
1: Good morning, radio. Thanks for the wake-up call again.
0: En nog net voor onze eerste CCN Info Stop. We're its former champion. Bent u bij de last race, de derde number one, hè?

0: 6:30 Digital Time, vrij vertaald, 6:30 in de Republiek of Suriname, de dinsdag van 13 oktober 2026. De eerste is CCN Info. Stop de informatiestroom naar u toe op politiek, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak, als ook de sportsupdates. Sport verbroedert de sportzone. Bigono voor Radio en SCCN TV. Resorteuren onder de vleugels van Rudisa Group of Companies. Rudisa, part of your life, 6:30 geweest. Is voorpagina nieuwtjes, Times of Suriname. En doen sowieso ook is online nieuwsites, waterkant.net en Star News. Dus ook nog aan je. Een van harte goedemorgen en welkom. Saneringsproject Belastinginning levert al 1,25 miljard Surinaamse dollars op. Financiën wil regels voor uitstel en dwanginvordering verduidelijken. En kapitein Hallo eist intrekking concessies Sarah Creek en roept regering op tot overleg. Schrikt u niet, Sarah Creek volledig uitgegeven. Let er wel op, volledig tussen aanhalingstekens. En jongerenwerkers worden ook nog geciteerd op de voorpagina Times of Suriname linksonder. Seksuele voorlichting begint mogelijk te laat vanuit de optiek van jongerenwerkers. En onderdak dreigt luxe te worden met spin-off offshore. Regering in elk geval werkt aan een schootlijn over specs en lokale behoeftes. En Star News, China herstelt woningbouwproject naar 350 huizen na jarenlang vertraging. En Suriname kreeg alsnog 350 woningen cadeau van China nadat het aantal door jarenlang vertragingen en gestegen kosten dreigde terug te vallen naar 248. Oudersminister minister Stefan Sang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Nou, gisteren feestelijk te Rieberg. Met onder andere ook de president des lands, zijn excellentie Jennifer Geerlings-Simons. En dode man op bedrijfsterrein in Houtuin blijkt vermiste 84-jarige te zijn. En wat voor nieuwtjes hebben wij nog voor u? De criminaliteit nog altijd schering en inslag. Man in slaapkamer overvallen en beroof van 12.000 euro staat in het resort Flora. Het verkeer, bromfietser slaat over de kop en raakt ernstig gewond aan de Indira Gandhiweg. En NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam van de NDP is over haar coalitiegenoot. Dat is ABOP-topman Ronnie Brunswijk. Vreedzaam vindt dat NDP-leiding sterk is, moest zijn uitgekomen tegen uitspraken Brunswijk. Juist uitspraken Brunswijk onder meer dat de NDP de verkiezingen dus niet heeft gewonnen. Met 18 zetels. 6:53. We vluchten richting de Sport Update.
1: SCCN Sports.
0: De Sports Updates. Op deze dinsdag van 13 oktober 2026. U15 Invitational Tournament op Aruba is het Caribisch eiland met deelname van onder meer ook nog Suriname. Een superstart voor onze dames. Een 8-0-7 op hun leeftijdsgenoten uit de British Virgin Islands. En gisteren een gelijkspel. Doelpuntloos 0-0 tegen het gastland. Het gasteiland Aruba. Onze dames draven vandaag weer eens op het veld als tegenstander. Formas Intimas. Dat is een Colombiaans team dat ook meedoet aan dit jeugdtoernooi voor meisjes. Dus onder de 15 jaar. Derde optreden dus voor onze meisjes onder leiding van trainer Aisha Smit. En na vandaag, voor morgen dan een rustdag. En donderdag het laatste duel tegen Anguilla. Gisteren dus 0-0 Aruba versus Suriname. En dan ook nog live sports on SCCN TV. Live pre-season NBA. Yes, 20 oktober, start van de regular season. Overigens de WNBA Finals. Zaterdag de start. Golden State Valkyries tegenover Atlanta Dream. En ook vandaag live AFC Champions League. Ook live Copa Sudamericana. En live FIFA. Yes, kwalificatie voor het Vrouwen-WK. Onder meer ontmoeting, althans de ontmoeting. Nederland versus Hongarije. Dus WK kwalificatie voor het FIFA Vrouwen-WK. Jammer genoeg, Suriname heeft het niet gehaald. En dan is ook nog AFC. Champions League live on SCCN TV. Maar ook de UEFA Champions League. De start van de tweede ronde. Onder meer voor vandaag gescheduled. Galatasaray versus Barcelona. Arsenal tegen Lille. En interessant potje kan ook wel worden. Atletico Madrid versus Manchester United. Yes. 6:30. De sportupdates voor u vervat in deze eerste SCCN Infostop. Kapitein Alu eist intrekking concessie Sarah Creek en roept regering op tot overleg. Sarah Creek volledig uitgeven. En de sports, onze U15 meisjes, een doelpuntloos gelijkspel gisteren. 7 Aruba vandaag, hun derde opwachting tegen Formas Intimas. Dat is een Colombiaanse ploeg daar op Aruba tijdens het Onder 15 Girls Invitational Tournament. 7:30, meer nieuwsjes. Goedemorgen.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de Top 10 Songs Weekly hier om B105.

0: says dance the whole for we hands warm. En nog al wissel valg meld ons de meteoroloogse range. Wees het weerbericht op deze 13e oktober dag. De kampioen is langs gevlogen. Ariana Grande is wow, big. De champion. Yes, sinds het achter ons liggend weekend, het Maroon weekend, yes. Wow, het succes voor deze Ariana Grande is better. Het title of the song. Overwegend warm, wisselvallig het weer vandaag dus. Het is 6:50. Een dikke 20 minuutjes scheiden ons van The Top of the Hour. Good morning, welcome to the show. Het Wake Up Call als onderdeel. De dolle dinsdag maand in pret 1 in de oktober maand 10. De dag begint met wolking en toch wel wat kans op regen. Waarna het in de middag flink heat kan worden. Met af en toe een bui om 's avonds weer wat af te koelen. Warm en vochtig in de ochtenduren. Temperaturen rond de 29 graden Celsius. Verwacht wordt dat er flinke opklaringen kunnen zijn, maar dat er aan het eind van de ochtend een bui kan vallen. Een 40% kans op regen. Een hoge luchtvochtigheid. En kan dus later ontzettend benauwd aanvoelen. De middaguren ongetwijfeld de heetste perioden van de dag. Met temperaturen zo rond de 37 graden Celsius. Hoewel het aanvankelijk zonnig kan zijn, is de kans op een regen- of onweersbui toch nog aanwezig. Een geschatte neerslagkans van zo'n 45%. De zonkracht is zeer sterk, dus bescherming tegen de zon is geen overbodige luxe. En natuurlijk flink drinken. 12:50, 8:07. Wake up call. This morning is Tuesday on B104 Radio, your smooth FM. Yes.
1: B104. Smoother than ever before.

Stefan on, die second part zo ook. Klokuurtje is 7:08. E104 Radio, de mode station is Beautiful Nation. De drukte van belang, zoals natie in beweging. Richting het werk, richting school, kortom, richting uw bestemmingen. All the best today en ook deze maand. Ik word u gepowered, geboosterd, teruggesteund door B104 Radio. Yes. Zrana station gebaseerd op internationale standaarden. En yes, jaargang 26 reeds ingezet onder de vlag van de Rudisa Group of Companies. Rudisa, part of your life. Verkeersdeelnemers, alsjeblieft, take it easy on the roadway. Ook vandaag gaan wij voor een veilig verkeer in Zwitserana Con Reyes. En de positive vibrations hoog in uw vaandel dragen. Yes. Positief. Yes, what's up? Oh no, that's okay. Hey, okay. Oroko Shuiti. Eh? Yeah. Okay. Ja, maar mijn fans horen u niet. Durf je het in de microfoon te zeggen, te stellen? Oké, zal ik het doorspelen. Hey, dames, yes, mijn collega. Oké, dames, Gori, die stelt van hey, all the best. Rana Kondri, die 104 fans, VIP's. It's okay, ook voor jou prettig werken, Gori, yes. Hier zat ik het erover van, hey, echt wel, laat zich leiden door die positive vibrations, you know. Nou, echt wel, anderen met respect behandelen, you know, dat is wederzijds, hè. Respect wordt echt wel afgedwongen. En, kortom, gewoon, positiviteit mag best wel uw schaduw zijn. Het sluit zich de wake-up call, yes, deze maanding on B1.

and reaching the top of the hour. 7 o'clock, yes. Rest on the showstopper. Het radiouurtje 6-7 is the first part of the show. Coldplay Orphans. 4 links van 7. 4 voor 7, yes. Coldplay in het sluitstuk.

0: Het nieuwe schooljaar is gestart en natuurlijk wil ik overgaan. Dus ik doe keihard mijn best, geen tijd voor grappenmakerij. Nee, nee. Ik wens alle schoolvriendjes en schoolvriendinnetjes een succesvol schooljaar toe. Groetjes van Chanel D.
1: Het is 7 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
2: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
3: Wat ze gemeen hebben?
4: Droge billetjes.
5: Pampers Baby Dry absorbeert en houdt alle vocht vast tot 12 uur lang. Door de 3 luchtdoorlatende banen kan de huid ademen. Zeer comfortabel en zijdezacht voor uw baby. Pampers Baby Dry, niet alleen voor overdag, maar ook uitstekend voor de nacht. Blije baby, blije verzorger. Pampers Baby Dry, love, sleep and play. Guimard voor u.

0: Furniture City. Furniture City, the best in your city.
1: Benechica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
2: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
1: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
2: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
2: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
2: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
2: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
3: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
4: Voor deze week de historie van het bankwezen in Suriname. Echt wel de prille jaren van het bankwezen in Suriname. Gisteren gestart met de oudste bankinstelling, de Surinaamse Bank. En vanuit de HAI Aaronstraat koersen wij dus dan richting Waterkant en doen dan de centrale bank van Suriname aan. Spiegel der Eeuwen, on Bihono voor Rio voor deze week. De historie van het Surinaams bankwezen.
5: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
6: Republic Bank, we're the one for you.
7: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
8: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me.
7: Faruko met Que Talento.

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.

0: Luister elke dag naar jouw favoriete classics tijdens de Sunshine Morning Classics op B104.1, your smooth FM.
1: Morning Radio, thanks for the wake up call again.
2: B104.

0: Warriors. Het is 15-7. 15-7 in de Republiek.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
0: Spiegel der Eeuwen, deze dinsdag 13 oktober 2026. Het onderwerp voor deze week. De historie van het bankwezen in Suriname. Yes, de staat gisteren met de Surinaamse bank. De oudste bankinstelling in Suriname. En vandaag de Centrale Bank van Suriname, de moederbank. De CBVS, Centrale Bank van Suriname, werd officieel opgericht op grond van de Bankwet 1956. Als hoogste monetaire autoriteit van het land nam zij hiermee de rol van circulatiebank of toezichthouder althans. De rol van circulatiebank en toezichthouder op zich. Voordat de centrale bank bestond, kende het Surinaams geldwezen verschillende vormen en instanties. Heel interessant. Luistert u. Suiker- en kaartengeld. In de 17e en 18e eeuw werd suiker als wettig betaalmiddel gebruikt. Later gevolgd door het zogenoemde kaartengeld. Het werd bedrukt karton met stempels. Dan gaan wij even terug naar Spiegel der Eeuwen. Hadden wij als onderwerp het Slans Hospitaal. Kunt u zich dan nog heugen voor financiering van het Slans Hospitaal moesten Joden 6000 pond suiker beschikbaar stellen. Ja, eeuwen terug. Nou, een van de vormen dus suiker en kaartengeld. En dan de particuliere West-Indische Bank. Opgericht in 1829. Dit was de eerste instelling in Suriname die bankbiljetten mocht uitgeven. En dan de Surinaamse bank DSB. Vanaf 1865 fungeerde de particuliere handelsbank DSB als de officiële circulatiebank voor Suriname. Zij gaf destijds de bankbiljetten uit. In 1940, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de Surinaamse gulden losgekoppeld van de Nederlandse gulden en gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Toen Suriname in 1954 met het statuut een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden werd, ontstond de behoefte aan een eigen, onafhankelijke centrale bank om het nationale geldstelsel te beheren. Op 1 april 1957 startte de Centrale Bank van Suriname officieel haar werkzaamheden onder leiding van de allereerste bankpresident, governor dus, Rudolf Groenman. Vanaf dat moment verloor de Surinaamse bank haar status als circulatiebank en kreeg de Centrale Bank van Suriname het exclusieve recht om Surinaamse bankbiljetten uit te geven. De bank vestigde zich aan de waterkant in Paramaribo, waar het hoofdkantoor nog steeds staat. De Centrale Bank van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Het onderwerp voor deze week. is de historie van het Surinaams bankwezen. De prille jaren, echt wel. Goedemorgen.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Here's the thing about the good times in life.
3: Exclusive on SACN NBA all season long.
2: Right in front of us. When superstars, rising stars, jokers, and freaks collide, this time could be up there with the greatest of times. It's a beautiful time for basketball.
0: De National Basketball Association, 20 oktober, de start van de regular season. En reken maar live en exclusief de games on SCCN TV, your sports and entertainment channel. Maar de pre-season voor de diverse ploegen, de voorbereidingen richting 20 oktober dus. En ook vandaag pre-season games on SCCN TV. Los daarvan ook live AFC Champions League, live Copa Sudamericano. En ook nog WK-kwalificatie voor het Vrouwen-WK 2027 in Brazilië. U ziet onder meer Nederland in actie tegen Hongarije. En over entertainment gesproken, WWE Raw, de herhaling vanavond vroeg 6:30 op 17. Het is echt wel een vertroeteling voor jou.
4: Everyone is fighting to be
5: big army, smart missiles, or even a gun.
6: And let me tell you,
7: when it comes to fighting,
8: nothing works better

4 minuutjes voor half 8. Soos raakjes 1, 2, SCCN in full stop. Yes. De actualiteit nationaal als internationaal op politiek, economisch en sociaal maatschappelijk vlak. En zo ook de sport updates. Yes. 4 voor half 8 is het. A great Tuesday, B104 fans, all VIP's in vogelvlucht. De 13 oktoberdag in historisch perspectief. Het is de 286ste dag van het jaar. Nog 79 dagen tot het eind van het jaar. Voor schoolgaand Suriname. In de derde schoolweek is het de 9e schooldag. Studeren is ontwikkeling. En 13 oktober in het teken van Internationale Dag van de VN voor Rampen, Risicovermindering. Internationale Dag van de VN voor Rampen, Risicovermindering. Deze 13 oktoberdagjes. Zo,

voor wat betreft criminaliteit en veiligheid. In Irak worden 9 mensen gedood en raken meer dan 70 mensen gewond bij een tiental aanslagen. En voor wat betreft de oorlog, Syrië verovert delen van Libanon in 1997 en 1998, een jaartje later, de NAVO eist dat Servische troepen

De 96 uur vertrokken zijn uit Kosovo. En voor wat betreft

wat betreft de wetenschap en technologie. 1914, uitvinding van het gasmasker door Garnet Morgan. En ook nog, dus het is 2011. 2011, yes. Dat is in zijn algemeen de 31-jarige koning van Bhutan. Dat is Wakshuk. Treedt in het huwelijk met een 20-jarige student. En 13 oktober 1945, de geboortedag van voormalig legerleider en president van de Republiek Suriname, Desiré de Lano Bouterse. Hij overleed in 2024 rond kerst. En yes, nou, in verband met de herdenking van zijn geboortedag het afgelopen weekend, een halve marathon, die is georganiseerd door de Revo Siri Beweging. Die is onder leiding van dat Miss Lucretia Plet. En overigens ook is herdenken wij vandaag de geboortedag van Margaret Thatcher, de Iron Lady. Die is geboren in 1925. De 13 oktoberdag in historisch perspectief. We vluchten richting de commerciële verplichtingen. En daarna doen wij 1 tweede SCCN Infostop. Goedemorgen.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean & White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
3: Benesica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8 95 2945 of 8 79 3945 of 49 65 73. We zijn gevestigd aan de Franjepanenstraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
4: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
5: Geen appetiet in naam van McDonald's. I love it. Wow. Lekker bekken. Uw enige alternatief. McDonald's. Mackey's. 5 na 11. In tweede SCCN info. Stopjes in het laatste half uurtje. In de wake-up call als onderdeel van de Dolle Dinsdag maand. Zing pretjes in de oktobermaand. Maand 10. Kapitein Alu spreekt. Hij eist intrekking concessies in het Zara Creek gebied. En roept de regering op tot overleg. Volgens de kapitein. Zara Creek volledig uitgegeven. Let wel, volledig tussen aanhalingstekens. En Times of Suriname maakt ook melding van de roep van jongerenwerkers. Seksuele voorlichting begint mogelijk te laat. En volledige lading 385 ton illegaal ingevoerde rijst onder politiebewaking bij Vai. En China herstelt woningbouwproject naar 350 huizen na jarenlange vertraging. Dus start van zo'n activiteit in het, het paradistrikje Rheiberg. Onder toeziend oog van onder meer de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, Stefan Tsang. En ook de president des lands. Of had ik het anders moeten stellen, onder toeziend oog van onder meer de president des lands. Als ook de minister van Ruimtelijke Ordening. Althans de minister van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Yes. Dode man op bedrijfsterrein in Houttuin blijkt vermiste 84-jarige. En zo ook. Een beetje fietsen laat zien. Internationaal Iran richt aanvallen op olietankers die straat van Hormuz omzeilen. En politie zoekt vuurwapen gevaarlijke Gregory Pidas. Man in slaapkamer overvallen en beroofd van 12.000 euro's. Dat is in het resort Flora. En even terugkoppelend met het politiebericht. Politie zoekt vuurwapengevaarlijke Gregory Pidas. De politie in Suriname waarschuwt dat de gezochte Gregory R. Pidas vuurwapengevaarlijk is. Hij wordt verdacht van onder meer diefstal met geweldpleging en zware mishandeling. De PG heeft zijn opsporing, aanhouding en voorgeleiding gelast. En yes, geboren op 19 november 1985. Slank postuur, donkerbruine huidskleur, kroeshaar, gevlochten haar. En in het signalement aangeduid als Rasta. Zo, vluchten richting die sport updates.
6: SCCN Sports.
5: Yes, onder 15 Girls Invitational Tournament op Aruba deze dagen sinds het achter ons liggend weekend. Suriname met een sublieme start, een 8-0 winst op British Virgin Islands en Our Little Green Guardians. Onze U15 meisjes gisteren een doelpuntloos gelijkspel tegen Aruba 0-0. Vandaag draven ze weer eens op het veld als tegenstander Formas Intimas. Dat is ook een Colombiaans team, dus 15 meisjes, een team dat ook deelneemt aan dit tournament. Aruba als gastland, Anguilla, British Virgin Islands. En dus dan ook, ja, Formas Intimas, tegenstander van Suriname vandaag. En Aysa Smit, nou klaart onze meisjes helemaal op voor hun derde ontmoeting in 3 dagen tijd. Lucky, ze hebben morgen wel een rustdag on midweek en donderdag hun laatste game tegen Anguilla. Gisteren dus doelpuntloos gelijk Suriname tegen Aruba. Althans, Aruba versus Suriname, want Aruba is het spelend land, het gastland. En live sports on SCCN TV, AFC Champions League, WK kwalificatie vrouwen voor het WK voetbal 2027 in Brazilië. En ook Copa Sudamericano. En ook NBA preseason basketball is on SCCN TV, your sports and entertainment channel. Over entertainment gesproken, de herhaling WWE Raw vanavond vroeg deze dinsdagavond om 6:30 op 17.2. Champions League, de tweede speelronde start vandaag. In het oog springend, Galatasaray, de gastheer van Barcelona. Arsenal thuis tegen Lille. En ook Atletico Madrid versus Manchester United. De Koninklijke Real Madrid komt morgen in actie tegen AS Roma in een uitontmoeting. En ook interessant, Champions League houder Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Nou, over Manchester City gesproken. In het weekend, Liverpool-Manchester City. City wint met 3-0. Nou, Liverpool met fans zijn ontzettend boos. Omdat de rode kaart van Ryan Gravenberg. Zij vinden die onterecht 2-maal geel. En ja, ongeregeldheden na de ontmoeting. Er zijn 10 arrestaties verrichtjes na ongeregeldheden bij Liverpool versus Manchester City. 7:50, 10 uur vanmorgen. Meer nieuwsjes op D104 Radio. Kapitein Alu die stelt, Zara kreeg volledig uitgegeven. Goedemorgen.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home has become our workplace, school, and playground. You can trust that Clean and White Bleach will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
2: Now available nationwide. Clean and White disinfectant spray with antibacterial properties to kill 99.9% of bacteria and viruses and eliminate odors.
3: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
4: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
3: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
4: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
3: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
4: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
3: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
4: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
3: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
4: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
5: Bij McDonald's komen 2 werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.
6: Benechica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franchepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.

0: Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.
1: Het nieuwe schooljaar is gestart en natuurlijk wil ik overgaan. Dus ik doe keihard mijn best, geen tijd voor grappenmakerij. Nee, nee. Ik wens alle schoolvriendjes en schoolvriendinnetjes een succesvol schooljaar toe. Groetjes van Chanel.

这支也是 Caribbean Reggae Islands Zeveling vannacht en voor wat betreft die interessante, bizarre, opmerkelijke stories. Nou, ik heb er wat interessante de feiten voor u op wetenschappelijke basis. Yes, bepaalde van ze. Ik heb er drie. Yes. Zeg ik Honduras, denkt u gelijk aan de CONCACAF Nations League. Historische zegen van Nacho over Green Guardians op Honduras, yes. 3-2 in Tegucigalpa. De historische winst op Guatemala laat nog heel even op zich wachten. Maar het komt er wel, zeker weten. Bribi in Nacho, we tank kraka Nacho bakayes. Honduras, nou van alle landen ter wereld, heeft Honduras het hoogste aantal moorden per 100.000 inwoners. En in 1896, gedurende 38 minuten, een bloedige oorlog werd uitgevochten tussen het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar, die de geschiedenis is ingegaan als de kortste oorlog ooit. Het was dus niet de Zesdaagse Oorlog, nee. Maar deze oorlog, een dikke 38 minuten, uitgevochten dus tussen het Verenigd Koninkrijk en Zanzibar in 1896. En de stad Zwolle in Nederland tijdens de stadsbrand van 1324, echt wel eeuwen terug, op 9 huizen en 1 kapel na, totaal afbranden. Dus de hele stad Zwolle, slechts 9 huizen en 1 kapel leven dus bespaard van de vuurzee in 1324. Het sluitstuk, de wake-up call on Tuesday morning als onderdeel van een Zolle Dinsdagmaand in pret in de oktobermaand 2026. Laat zien dat Zolle Dinsdagmaand in pret, nou zeer zeker nog op de 20ste oktoberdag. En at the end of the month, de 27ste oktoberdag. Het eerste deel zit er haast op. In het tweede deel, de Sunshine Morning Classics. 70s, unforgettable 80s en 90s in de show. Een dikke 2 uurtjes. En het laatste deel, part 3. Yes, that's the flow. Na het nieuws van 10. Richting de dinsdagmiddag, echt wel. Romeo Petrus groet, fijne tijd verder met B104 Radio, it's 24-7, you know, it's still midweek, yes, God bless all of you, yes.

0: Het is 8:00. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: The quicker picker upper.
3: The what?
2: The quicker picker upper.
3: What is that?
2: Bounty, the quicker picker upper.
4: Bounty keukenrol absorbeert 2 maal meer en is 50% sterker. Super voordelig, want in vergelijking met andere merken gebruik je minder. Dus gaat de rol langer mee. De oplossing voor de alledaagse knoeibeurten. Bounty, de quicker picker upper.
5: Die maar voor u.
6: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
7: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
8: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean & White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
9: Redisa Shipping Company NV, voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.
10: Heb je kinderwens? Laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilisbehandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.

Luister elke dag naar jouw favoriete classics tijdens de Sunshine Morning Classics op B104.1, your smooth FM.

Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.
2: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.

0: is 9 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was, die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.
3: Kie maar voor u.
4: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
5: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.

0: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozon waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozon.
1: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
3: Redisa Shipping Company NV, voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.

0: Het is 10 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Promoto NV en Shell Helix Ultra.
1: Promoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Promoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent alone.

0: Si sa you no one misi. Yuani Fernandes.
1: Het is tijd voor het nieuws van 10 uur.
2: Volledige lading 385 ton illegaal ingevoerde rijst onder politiebewaking bij FAI. Bouw 350 sociale woningen te Reeberg van start. Overwegend warme en wisselvallige dinsdag. China sanctioneert ministers Paraguay en Belize om banden met Taiwan. Het is dinsdag 13 oktober 2026. U luistert nu naar het nieuws van Tino Piono voor. Goedemorgen. De volledige lading van ongeveer 385.000 kilogram parboiled rijst van importeur Bhagwat Prasad Ramadin is inmiddels van boord gehaald in Nikkeri en overgebracht naar het terrein van de Food and Agriculture Industries FAI. Een deel van de rijst was vrijdag al gelost, terwijl de resterende hoeveelheid maandag uit de haven is afgevoerd. De partij staat onder politiebewaking. Volgens de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, zijn bij de invoer verschillende wettelijke voorschriften overtreden. De rijst is zonder de vereiste toestemming Suriname binnengebracht, stellen de betrokken ministeries. Het product staat op de negatieve lijst, waardoor invoer aan beperkingen is onderworpen. Voor deze partij was volgens de autoriteiten geen toestemming verleend. De lading werd samen met ureum, een meststof, aangevoerd. Er wordt onderzocht of hierdoor contaminatie van de rijst heeft plaatsgevonden, of de rijst daadwerkelijk verontreinigd is en eventueel risico's voor de voedselveiligheid oplevert, moet nog worden vastgesteld. De autoriteiten hebben de partij van ongeveer 385 ton inmiddels volledig uit het schip laten verwijderen. De kwestie rond de invoer van de rijst heeft eerder geleid tot een juridisch geschil tussen de importeur en de overheid. Hij kreeg de gelegenheid om de zaak in te trekken om veroordeling te voorkomen. De ministeries van LVV en ESOTI stellen zich op het standpunt dat de invoer in strijd is met de geldende voorschriften. President Jennifer Simons en minister Steven Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening hebben maandag de bouw van 350 sociale woningen te Reeberg ingeluid. Het betreft een schenking van de Chinese regering en het Chinese volk aan Suriname en vormt een belangrijke stap in de aanpak van het woningtekort. President Simons sprak haar dank uit voor de Chinese steun en benadrukte dat huisvesting een van de grote behoeften van Suriname is. De regering blijft zich daarom inzetten om de toegang tot betaalbare woningen te vergroten. Om woningen betaalbaar te houden, zet de regering in op verschillende huisvestingsprogramma's en financieringsmogelijkheden. Het woningbouwfonds, waarvoor in 2026 250 miljoen SHD is gereserveerd, verstrekt hypothecaire leningen tegen gunstige rentepercentages. Daarnaast maakt de overheid terreinen bouwrijp en zorgt zij voor voorzieningen zoals elektriciteit, water, internet en toegangswegen, zodat de bouwkosten voor burgers worden beperkt. Het woningbouwproject biedt niet alleen concrete voordelen voor de bevolking, maar creëert ook kansen voor lokale arbeidskrachten om ervaring en kennis op te doen. We moeten niet alleen dankbaar zijn, we moeten van de gelegenheid gebruik maken. En dan praat ik ook tot de mensen die zullen moeten helpen bouwen. Kom, meld je aan. Leer, zodat wij steeds beter in staat zullen zijn ook voor onszelf de dingen te realiseren. Het staatshoofd riep burger Stevens op de informatie van het Nationaal Huisvestingsprogramma Suriname, NaHuisUur, te volgen over de verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een woning. Daarbij wees zij op financieringsopties tegen rentepercentages van 3, 5 en 7%. Volgens minister Tsang moeten alle 350 woningen binnen 2 jaar zijn gebouwd. Het totale project beslaat 4 jaar, waarbij na de bouw nog 2 jaar onderhoud door de aannemer volgt. De woningen zijn bestemd voor sociaal behoeftige huishoudens. De huizen zijn bedoeld om de sociale zekerheid bij de mensen te brengen. Wat je in ieder geval aan de mensen wil geven, is een dak boven hun hoofd, aldus de bewindsman. De dag begint met bewolking en kans op regen, waarna het in de middag flink heet kan worden met af en toe een bui, om 's avonds weer wat af te koelen. In de ochtend is het warm en vochtig. De temperatuur ligt rond de 29 graden Celsius. Verwacht wordt dat er flinke opklaringen zijn, maar dat er aan het eind van de ochtend een bui kan vallen. De kans op regen is ongeveer 40%. De luchtvochtigheid is hoog, wat het benauwd kan laten aanvoelen. De middag wordt het heetste periode van de dag. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 37 graden Celsius. Hoewel het aanvankelijk zonnig kan zijn, is de kans op een regen- of onweersbui aanwezig, met een geschatte neerslagkans van ongeveer 45%. De zonkracht is zeer sterk, dus bescherming tegen de zon is geen overbodige luxe. In de avond koelt het geleidelijk af naar zo'n 28 graden Celsius. Het weerbeeld is dan wisselend met wat bewolking, maar het lijkt overwegend droog te blijven. En nu het buitenlands nieuws. China heeft maandag sancties opgelegd aan de minister van Communicatie en Informatietechnologie van Paraguay, Gustavo Filate, en de ministerie van Buitenlandse Zaken van Belize, Francis Fonseca. Beijing verwijt de bewindslieden dat zij de diplomatieke betrekkingen van hun landen met Taiwan ondersteunen. Paraguay, Belize en Taiwan hebben de maatregelen veroordeeld en benadrukken dat de sancties hun onderlinge samenwerking niet zullen veranderen. De sancties omvatten de bevriezing van eventuele bezittingen van de ministers in China, een inreisverbod voor China, Hongkong en Macau en een verbod voor Chinese organisaties en personen om zakelijke transacties aan te gaan of samen te werken met de betrokken bewindslieden. De maatregelen zijn maandag ingegaan. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de ministers de Chinese soevereiniteit en veiligheidsbelangen hebben geschaad door hun steun aan de diplomatieke banden met Taiwan. Beijing beschuldigt hen ervan zich te laten inzetten voor de belangen van Taiwan en Chinese belangen te ondermijnen. Paraguay en Belize behoren tot de 12 landen die nog formele diplomatieke betrekkingen met Taiwan onderhouden. China beschouwt het eiland als onderdeel van zijn grondgebied en streeft naar hereniging. De Taiwanese regering verwerpt die aanspraak en bestuurt het eiland zelfstandig. Beijing voert al jaren diplomatieke druk uit op landen die Taiwan erkennen, in een poging hen ertoe te bewegen de betrekkingen met Taipei te verbreken. Verschillende landen hebben hun erkenning in de afgelopen jaren naar China verlegd. Nauru deed dat in 2024, Honduras verbrak de diplomatieke banden met Taiwan in 2023. De banden tussen Taiwan en zijn overgebleven diplomatieke partners worden intussen verder aangehaald. De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, Lin Xielung, bezocht Belize vorige maand. In juni had Fiat in Paraguay een ontmoeting met de Taiwanese vice-minister van Buitenlandse Zaken, Shen Mingxi. De sancties lijken vooral een diplomatiek signaal te zijn. Volgens persbureau Reuters hebben ministers uit landen die Taiwan erkennen doorgaans weinig reden om naar China te reizen, waardoor het praktische effect van de inreisverboden beperkt kan zijn. De maatregelen komen op een moment waarop de spanningen rond Taiwan aanhouden. De Chinese regering verzet zich tegen iedere stap die zij beschouwt als bevordering van Taiwanese onafhankelijkheid, terwijl Taipei stelt zijn vrijheid en zelfbestuur te willen beschermen. Het is dinsdag 13 oktober tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCCN en SCCN+. Op SCCN om 1 uur 's middags AFC Champions League Elite, Al-Saad versus Al-Hilal. Om 15:45 's middags FIFA Women's World Cup Qualifying, Nederland versus Hongarije. Om 8 uur 's avonds NBA Preseason, Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Om 22:30 's avonds NBA Preseason, Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder. En om 23:30 's avonds NBA Preseason, Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Op SCCN Plus om 21:30 's avonds Copa Sudamericana Semifinal, Boca Juniors versus Vasco da Gama. China sanctioneert ministers Paraguay en Belize om banden met Taiwan. Overwegend warme en wisselvallige dinsdag. Bouw 350 sociale woningen ter Eeberg van start. Volledige lading 385 ton illegaal ingevoerde rijst onder politiebewaking bij FAI. Het is dinsdag 13 oktober 2026. U heeft daarnet geluisterd naar het nieuws van Tino Biono voor. Goedemorgen.

0: Si sa you no one missy. Yuani Fernandes.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you. The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgerichte investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Het is 11 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.

0: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
1: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
0: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
1: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig georganiseerd en direct beschikbaar.
0: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
1: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
0: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
1: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
0: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
1: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.

0: Radio 1 Music, Giovanni Fernandez.
1: Het is tijd voor uw online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Starnieuws Online vermeldt: Suriname wil concrete investeringen en meer toegang tot Chinese markt. Suriname wil de 50-jarige diplomatieke relatie met China benutten om meer investeringen aan te trekken, technologie over te dragen en eigen producten betere toegang te geven tot de Chinese markt. President Jennifer Simons heeft deze prioriteiten maandag benadrukt tijdens een ontmoeting met een 14 leden tellende Chinese delegatie onder leiding van Bater, vicevoorzitter van het Nationaal Comité van de Chinese People's Political Consultative Conference CPPCC. De delegatie voerde ook afzonderlijk overleg met de leiding en fractievoorzitters van de Nationale Assemblée DNA. De ontmoeting met president Simons vond plaats op het presidentieel paleis in aanwezigheid van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en de Chinese ambassadeur Lin Ji. Beide partijen spraken hun bereidheid uit om de samenwerking verder te verdiepen. Simons benadrukte dat Suriname vooral belang hecht aan concrete resultaten van het strategische partnerschap. Daarbij gaat het om investeringen die bijdragen aan economische diversificatie, lokale werkgelegenheid, technologieoverdracht en de opleiding van gekwalificeerd personeel. Volgens het staatshoofd biedt de ontwikkeling van de offshore olieindustrie nieuwe mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast wil Suriname de handelsbetrekkingen uitbreiden en meer kansen creëren voor Surinaamse ondernemingen op de Chinese markt. Suriname e-news vermeldt: Nationale Taalraad werkt aan samenhangend beleid voor Suriname. De Nationale Taalraad Suriname, NTS, werkt aan een samenhangend taalbeleid waarin de meertaligheid en taalkundige diversiteit van het land centraal staan. Tijdens een presentatie op 9 oktober 2026 aan de directeur cultuur en medewerkers van het directoraat gaf de raad een overzicht van zijn activiteiten, beleidsadviezen en resultaten over de periode 2024-2026. Een belangrijk resultaat is het raamwerk voor taalbeleid voor geheel Suriname dat op 22 mei 2025 aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werd overhandigd. Het raamwerk vormt een basis voor de ontwikkeling van een nationaal taalbeleid dat rekening houdt met de verschillende talen en taalkundige gemeenschappen in Suriname. De werkzaamheden van de Taalraad omvatten onder meer beleidsadvisering, taalonderzoek en de ontwikkeling van een strategisch kader voor de spelling van Surinaamse talen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat afstemming niet hetzelfde is als uniformiteit. De eigen klanken, kenmerken en identiteit van iedere taal moeten worden gerespecteerd. Ook internationalisering, decolonisering en het behoud van taalerfgoed spelen een rol. AD.nl vermeldt: weer schepen aangevallen voor Bulgaarse kust. NAVO wil verdediging Oostflank versterken. Twee schepen zijn in de nacht van maandag op dinsdag geraakt door drones voor de Bulgaarse kust van de Zwarte Zee. Het is de tweede aanval voor de kust van het NAVO-land in een week tijd. Het schip Chelsea 3, dat eigendom is van een Oekraïens bedrijf, werd rond 2:30 in de ochtend door 3 drones geraakt. Dat gebeurde op slechts 33 kilometer van de Bulgaarse kust. De bemanning, 7 Oekraïners en 8 Azerbeidzjanen, werd gered. Het andere schip zonk na de aanval voor de kust van het dorp Krapets. Bulgaarse media identificeren dit als de Azov Concorde onder Turks beheer. 5 bemanningsleden werden gered, maar 11 opvarenden worden nog vermist. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. Opnieuw een aanval in de directe nabijheid van de Bulgaarse territoriale wateren, aldus de Bulgaarse premier die een spoedoverleg bij elkaar riep. Een week geleden kwamen 9 Syrische zeelieden en 1 Egyptenaar om het leven, nadat hun schip zonk door een droneaanval. Ook deze aanval gebeurde voor de kust van Bulgarije. Diezelfde nacht werd nog een schip geraakt, maar de bemanning daarvan werd gered. Bulgarije stelt dat er geen duidelijk bewijs is voor wie de aanvallen uitvoert, maar dat de uitkomst in het voordeel is van Rusland. De Russische ambassadeur is op het matje geroepen.
1: U heeft daarnet geluisterd naar online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Het is dinsdag 13 oktober, tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCCN en SCCN+. Op SCCN om 1 uur 's middags AFC Champions League Elite, Al Saad vs. Al Hilal. Om 4:15 middags FIFA Women's World Cup Qualifying, Nederland versus Hongarije. Om 8:00 s'avonds NBA Preseason, Cleveland Cavaliers at Orlando Magic. Om 11:30 s'avonds NBA Preseason, Indiana Pacers at Oklahoma City Thunder. En om 11:30 s'avonds NBA Preseason, Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Op SACM Plus om 9:30 s'avonds Copa Sudamericana Semifinal, Boca Junior versus Vasco da Gama.
3: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Zenobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.

0: Messi, sa you no one Messi. Juani Fernandes. Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Vandaag in Medic Info verminder de concentratie en hittemist. Brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

0: op je kinderwens, laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilis behandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.
1: Different. Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, it in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me...
3: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

in iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mie Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog

0: Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist, brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte-geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.
1: Trek in iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mi Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mi Goreng Pedas vandaag nog voor slechts 19 SRD bij alle goed gesorteerde supermarkten.
2: We are there wherever you need us.
1: Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

Hey.

0: different.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
3: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubels.

0: verbinding met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Trek in iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mi Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mi Goreng Pedas vandaag nog voor slechts 19 SRD bij alle goed gesorteerde supermarkten.
2: We are there wherever you need us.
1: Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

Yes, man, and this is Takesha Abel for all my music and all andere Surinaams music. Moet je luisteren naar Fernand Taki. Big up DJ Gilly, Saba System, Saba Sandetok. Druk, druk, Oede, zet hem!

0: woman 100%. Strana Taki makes a bucket.
1: Wens je toekomstgerichte investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow, and you'll be here in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
3: Faruko met Que Talento.